slaap, maar voor elke glimlach en elke grap. Een zoek om ons te doen en is je lichaam op. En wil vermoegheid omkap. Ik wil mijn vrouw gaan vast zo langs die zee. Ik heb mij alles gegeven.

Ek was al daar, ek dink ek verstaan haar. Die hevel is fantastisch met een van my ginsteling liedjes van hulle. Sy sit om lekker hard, sing om lekker hard. Dis Vrydag. Sy kom van een klein dorpie af en sy is ook in een klein dorpie vandag. Ons is by die Toyota Stellenbosch Woordfeest en dit is ongelooflik lekker. Die weer is besig om een klein bykie op te tel. Dit raak nou een bykie warmer, bykie koel geweest vanoggend. Maar Stellenbosch, och, jy is dan mooi. Jy sit weer jou beste voetjie voor met die mooi bome hier buiten. Ek gaan jou bykie vertel van feestetiket. As jy nou wel hier naartoe kom in een paar programme kom kyk, so shows of muziekshows, hier is een verskeidenheid van dans, kuns, muziek, kos. Ek sien, ek het jou nou vertel van Andreet van Mondvol is hier ergens en ek gaan al gaan loop soek soos Liam Neeson en daai, sy dochter gaan soek het in daai kidnapping film. Ek gaan van nou gaan loop soek, want ek hou aan dinge van haar sien op sociale media wat sy die koekies uit mekaar uitdruk en trek en dan kom daar die lekkerste goed uit die koekies uit. Ek sê vir jou, mens, ek gaan al nou gaan soek daar so. Maar die verskeidenheid van programme wat vir jou voorlees so, gaan na Kweeke toe, gaan op die webteiste self stel en was Toyota Woordfeest en gaan kyk wat er program, die program is op, digitaal, beskikbaar vir jou en dan kan jy gaan kyk wat prikkel een bykie jou fancy daar, maar feestetiket, nou die Toyota Stellenbosch Woordfeest is inclusieve smelt kruis van menings, agtergronde, kulture en oortuigings en hulle skep een platform met die hoop en strewe om deur diverse uitdrukking en onderscheiding en ervarings eenheid en mekaar te vind en te vier, so hulle Dis eenheid en ons wil eenheid vier en ons wil het vind onder mekaar, want is lekker, nou, is lekker om mens te wees. Jy moet net een lekker mens wees, jy sien waar kom vandaar. Ons vra dat allemaal mede feestgangers respecteer en op een opbouwende manier van mekaar verskil, so jy mag van mekaar verskil asseblief doen, want anders sal die wereld een vreselike vervelige plek gewees het as jy nie doen nie, as allemaal van ons net eenkies in een rij was. Ek moet sê, ek het nie eenkies nie, sommige dae het ek eekorings, of sommige dae het ek bykie vlakvarke, maar is hulle in een rij? Nee, hulle is nooit in een rij nie. Skakel asseblief jou selfoon en slim horlosie af voor alle vertonings, al is jou toestelle op silent gestel, is die liggie sterend vir kunstenaars wat vanaf die verhoog na die auditorium kyk en vooral sterend vir gehoorlede wat om jou sit. So los die baba en die hond by die huis, loop het draai voor jou gaan sit en deel jou levensverhaal of opinie liefst na die tyd met iemand anders. En geen laatkomers word by vertonings ingelaat nie, want hy is een groot een in theater. Geen laatkomers word ongelukkig toegelaat nie, want as hy deur oop gaan en die persoon staan op die verhoog, wat gaan gebeur? Die persoon se oog gaan dadelijk na die verhoog toe en dan verloor hulle die hele trend van wat hulle mee bezig is en dalk is hulle bezig met een van die monoloog wat jou gaan raak en ruk in jou hart en dan gaan die deur oop en dan verloor hulle heeltemal die trend van hulle story. So, onthou om jou slimfone af te skakel en jou horlosies en dan foto's. Feestgangers mag tydens enige buitelig konserte lekker foto's neem, soos vanavond by Boosledgie. By aanbiedings wat in 'n lokale gebeur, mag foto's slegs geneem word wanneer die kunstenaars buig na afloop van die vertoning. Nou jy weet mos nou as jy daar staan en jy is ook nou besig met hierdie diep bedroefde monoloog en iemand is besig om 'n foto van jou te neem en daar gaan die flash af. Jy vergeet heeltemal wat jy wou sê. Dis gone, dit is net nie meer daar nie. So kom ons verhoed dit vir die professionele mense daar, ne? Boosledgie natuurlijk vanavond 6 uur hier op Jan Marais Park, dis het die uit die buitelig concert. Nou Boosledgie was in sy vroeg 20s een jeugpastoor gewees in Kariga uit Den Haag in die Ooskaap, voordat hy internationale hiphop sensatie geword het met optredes in onder meer Bristol, München, Zurich en Amsterdam. Sy muziek is een mengsel van pop, indie, hiphop en gospel. Hy sing oor identiteit en selfontdekking en sy muziek dra boodskap van volharding oor. Selfs in sy liedjies oor pijn is daar een sterk element van hoop en herstel. Nou, die spirituele dimensie in sy muziek is een combinatie met sy energieke optredes en dit is een ervaring wat jou lang sal bijblij. Ek moet sê, ek het hom nooit geken, ek het geweet wie hy is nie, ek het gehoor van hom en een aand het ek en my sussie in die stad een ander programma, een ander show gaan kyk by Harrington. Toe stap ons verby hierdie lokaal waar hierdie man besig was om op te tree en daai hele lokaal het gebewe. Daai mense het op en af gespring en ek het gedink, wie het hierdie groot stem? En toe ek op die verhoog kyk, toe sit hierdie klein mannetjie met hierdie ongelooflike groot stem en van daar af het hy 'n aanhanger in my gekry. So ek gaan heel voor wees vandag. Gaan luister bietjie sy musiek. Kom sê hallo, dit begin sessie daar by Jan Marais Park. Probeer maar dalk miskien bietjie pendel saam met iemand want dit is besig hier so my mens. Dit is besig en dis hoe ons dit wil hê. Brian Adams met Run To You en Dion Groot met Los, soos wat die program gesê het, los jou hond by die huis en los jou foon by die huis en deel dalk liefs jou lewenservaring na die tyd met iemand as jy sou hier kom kry. Jy is op ook.

0: Lisa Lewis met The Crazy Little Things. 15 minute voor 3 is by Bok Radio regstreeks vanaf Toyota Stellenbosch Woordfees. Lekker om hier te wees, ek hoop het gaan baie goed met jou. Hoor jy, sê gereed vir die Woordfees, want Bok Radio van die radio reg uit Stellenbosch toe, vandag vrijdag 9 oktober. Ons is regstreeks hier tot en met 4 uur vanmiddag. Verwag lekker kuier, interessante geselsies, feespret en natuurlik al jou gunsteling Bok Radio klanke, reg vir die hart van die Woordfees af. So, as jy in Stellenbosch is, kom kuier by ons, check in, loer in, sê hallo, en as jy nie daar kan wees nie, draai die volume op en Woordfees saam met Bok Radio. Bok Radio, jou stem, jou muziek.
1: Jy wil meer hê uit elke rit. Meer krag, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis hoekom die nuwe Chery Tiggo 7 PHEV nie net aandag trek nie, maar ook erkenning kry. Benoem as kar van die jaar finalis en bekroon as Top Gear se Eco-Warrior van die jaar. Met gevorderde superhybride tegnologie kry jy die beste van twee werelde. Minder brandstof met die krag om te gaan waar jy wil. Chery Tiggo 7 PHEV. Slim ry, begin hier. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfmycherry.co.za.
2: Food lovers, get ready. An unbelievable deal is waiting for you this Saturday only at Food Lovers Market. Get delicious boneless beef stew at an incredible $79.99 per kilo. And enjoy the best quality beef dravos at only $249.99 per kilo. Don't miss out on great value. Valid this Saturday only at all Western Cape Food Lovers Market stores. It's in the experience.
3: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
4: Oh, I wish I was a punk rocker with flowers in my hair.
5: Bok Radio presents Sandy Tom live in concert at Heroes Live. On Saturday, 10 October, get ready for an incredible evening of music as Scottish singer-songwriter Sandy Tom takes the stage at Heroes Live at Cape Gate Corner. Best known for her hit, I Wish I Was a Punk Rocker, Sandy Tom brings her powerful vocals and unmistakable sound to the stage for one unforgettable night. Tickets are available from iTickets. For more information, visit heroeslive.net.
6: Bok Radio 98.9 FM.

Van Jan en Zerk, verhaal der jaren van ons stoutgaard blank. De zorg draaf van een mond tot de oren, tot vandaag schreef Willem en Zoek.

0: Last week op Smallville. Ja, ik heb het. En ik stond bij Violence. Net om te kijken naar die muziekvideo. Wat hulle gemaakt heeft. Om een beetje terug te gaan in tijd. En Tom Welling. Zijn weergave van die jong Clark Kent te gaan dophouden. Maar voor nu. Kom ons raak eerst geërnstig. Mm-hmm. Ja, ons is nou elke lied vanuit de superheld rolprint. Wat ons kan voorleggen aan jou. En jy gaan stem voor die beter een van die twee.
1: Mm-hmm. So. Net yes. Voordat ze aan begin. Leens praat hier. Die reels was nie dat het geskryf moet wees vir een rolprint. So, ek gaan nie eers dit in acht neem nie. Ek gaan nie jou slechte verloderij hier vat nie. Jy kan nie die reels half wat verander hier. Kijk, so, my liekie, vir hierdie vrijdag, het is perfect vir hierdie vrijdagmiddag, ja, is dit die beste superhero rolprint wat al ooit gemaakt is?
0: Nee,
1: maar is hierdie een van die beste liedjies ooit wat ooit gemaakt is en toevallig in hierdie rolprint gefeature word? Natuurlijk, dit is Queen, so don't stop me now. Stop me. Uit Shazam.
0: Horrible. It's a horrible movie. Oh my, lick
1: my
0: one.
1: It's an amazing song.
0: As if a queen would insluit om jou movie te probeer red en hulle kan nie. Maar moet jy weet, dis awkward. So, kruissong.
1: Awkward movie. It's fine. Dit gaan nie oor die movie nie. Dit gaan oor die linkie.
0: Ek dink ons met die kwaliteit van die rolprint ook in acht
1: neem.
0: Ja.

0: Purple, Roll Paint and Sink in Bye Bye Bye. Jullie hier bij Beter Alternatief is Bokker Radio 98.9 FM 1. Dat is wat ons zit vandaag bij het klok. Ik heb Bok Trevor, Pesto uit Kai. En dit is Roll Paint, liedjes wat... Super.
1: Weer.
0: Kom ik weer. Linkjes, wat gebruik is een superheld rolprinten.
1: Mooi, ja.
0: Baba, dank je. Got there eventually. Ze ben ik het gegaan met Queen's Don't Stop Me Now.
1: Die betertjes, hè?
0: Van die akelige movie, Shazam. Krap diep, Dominique.
1: Ja.
0: Die krap diep.
1: Dit is een goeie likkie.
0: Ja, maar dit is een horrible movie.
1: Die rolprint het niks meer te doen. Ons soek die beste likkie.
0: Ja, rolprint speel ook een groot rol. Anders komt dit in ons hier. Ek te gaan met Chad Kruger. Se Euro vanuit die eerste Tobey Maguire Spider-Man rolprint. Ongelooflike treffer. Ons hoor wat sê die nasie.
2: Monique. Ek moet met jou gaan vandag. Kruid liekie.
3: Middag, hele twee.
0: Nee,
2: ek moet nou nie Nickelback in Queen zitten, jongen. Net so goed jy sit, die springbok het in die hoogschoolspan. Monique, jy vat hem. My woud gaan weer vir jou.
0: Waardeer nie jou kommentaar.
4: Hi Zian, ek en jy is nou maar two peas in a pot, want het kom met muziekje. So,
0: yes.
4: Dit was letterlijk my vorige voice notes recommendation. My woud gaan vir Zian. Monique, baie Mariska, nie joke, baie lief vir jou. Maar jy kan nie nie op, dit is so makkelijke, dat is allemaal lief vir Queen.
0: Zie je.
4: Maar jy is bykie meer kreatief.
1: Lief vir jou. Hou jou goeie praatjes vir jouself. Ek wil nie jou mooi woorde hoor nie. Jy het my nou diep teleergesteld, Mariska en Monique is kwaad vir jou.
0: Oh.
1: En Melissa en Marisa. Dat is maar allemaal van ons.
0: Zian is over the moon. So, met een stem.
1: Yes. Ek gloed het nie. Hoe ben Nickelback vir Queen?
0: Nou verstaan jy, toe ek Queen gebruik het tegen Kurt Darren en het gelijk opgespeel. Het snij diep. Maar jy die is die betere song.
1: Kan ons dit gauw erken? Dit was die selle Queen liekie. So duidelik moet ons nie meer die liekie kies hee.
0: Of dank is dit jy.

0: stilletje wat kom uit de superheld rolprint.
1: Is het nou?
0: Zo gestemd door jou, Chad Kroeger van Nickelback en Josie Scott's Euro. Dat kom uit die eerste Tobey Maguire Spider-Man. En dat was 2002. Iwer staan rond geweest. Uitstekende rolprint. Uitstekende song. En dat beteken, ek hoef niks veel gelijk op die
1: ek hou nie van een gelijk op nie.
0: Dit
1: is net so goed soos George Russell wat die qualifying doen. Wat is die punt?
0: Ons weet twee situasies, okay? Die feit dat jy voor was, is jy nie gelukkig dat jy nou gelijk opgespeel het. Ek wat van achteraf gekom het.
1: Ja, is dus hier die beste uitkom.
0: So tevrede met myself. Baie dankie aan allemaal wat die moeilijk gemaakt het.
1: Daai een stem.
0: Ek dink aan julle vanavond.
1: Okay. Daai een persoon.
0: Uitstekend, oké, okay, ons het jou verkeer aan die kom, ons het nies daarna, 6 stommer skaartjes en morse wedstrijd in die haie wat thuis te gaan vind, blij geskakeld dan voor ons speel,
1: letterlijke popquiz,
0: het is letterlijk een popquiz,
1: het is,
0: moet nie misloop he.
2: Pop Radio, uitklok, verkeer.
1: Net so vinnige kykie na hoe jou verkeer op hierdie stadium lyk. Net weer herinnering aan daardie voetgangersongeluk by Kubergweg in Milnerton. Dit is by die Makkerudan. Nooddienste is op die toneel, so ook nog voetgangersongeluk by Westbank, Hoofweg en Stellenbosch Arterial. Verder niks aan my kant nie, as jy wel iets teekom, laat weet vir my is 074-2000-989.
2: Uitklok verkeer.
3: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is. By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons automatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
4: The South African 4x4 and Outdoor Show Westkaap is weer terug. Sandringham, Stellenbosch van 23 tot 25 Oktober. Buitelewe, kampering en 4x4. Reis saam met meneer 4x4, Andre de Villiers en kom ervaar 'n 4x4 extreme uitdaging. Kunstmark, kroeg en biertuin. Simons Vlei wijntuin. Kindervermaak, helikopterritte en kom geniet ons Jimmy Sauce's kunstenaars wat gaan optree. Dagbesoekerskaartjies aanlyn by Open Tickets of by die hekke. Besoek expo.co.za vir meer.
2: Morgenradio, jou dagelikse dosis lekker.

0: word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok Sport.
1: Zai van Joe F. Nou, Joe F. Sê jy, Johan?
2: Ja, hy ongelukkig was hy nie was nie, hy is ouer as ek, sy. Hy is eerste reg op hy naam.
1: En hy is nog steeds jou neef?
2: Hy is nog steeds my neefie, absoluut.
1: Sê seker?
2: Ja, dit is waar, dit is Joe F. Paul eindelijk vier aan vir haar, dit is regtig. So, dit is eigenlijk stupid om dit te sê, want hy is eerste, so my pa het eindelijk my oom gekopie om my ook Johan te noem, maar my pa was Johan en sy pa was Chris. So eindelijk is hy na my vernoem.
3: Jou daarvan, jou daarvan.
2: Ek vir het jou klein, maar hy is in Nieuw-Zeeland, so ek. Right, kom ons kyk na die wereld van sport, dit is een lekker rugby naweek, om daar uit te sien, ons kyk na die skedule. Vrijdag direct die kampioenskap wedstrijde van rond de 3 begin vanavond. Glasgow tegen Connacht en Dragons Ospreys, dus al twee kwart voor 9. Morgenochtend het jy een beetje van een bederf. 10:08 is die toetswedstrijd. Dus in Nieuw-Zeeland en Australië, die Bledisloe beker, eerste van twee wedstrijden. De eerste is in Nieuw-Zeeland en die tweede in Australië. En dat is bij Eden Park, een plek waar niemand sommer wen nie. So jy kan glo Nieuw-Zeeland is die gunsteling. Maar kan Les Kies, omdat hy is onoorwonne, van die tyd by Joe Schmid oorgeneem het. Kan hy die rekord beskerm by Eden Park? Dit is die groot vraag. En dan morgenmiddag, 1:30 het jy Bulls Lions van Las Loftus Versveld in Pretoria en die Stormers Sharks wedstrijd by DHL Stadion is morgenmiddag 4:00. Daar by Edinburgh is 4:00, Lenetley Benetton 6:30, Ulster Munster 6:30, Leinster Cardiff. Leinster het nou twee wedstrijde in Suid-Afrika verloor, kan hulle morgenavond ook weer op die wenpad kom by die huis teen Cardiff, ek glo hulle sal, so dit is jou rugby bepalings wat voorlee. Goeiedag vir Suid-Afrika op die cricketveld, die eerste dag van die eerste toets in Durban het definitief aan die Proteas behoort, vooral nadat Australië die lood gewen het en besluit het om eerste te kolf, maar ongelukkig as gevolg van traditioneel swak liggende

0: Hallo Brent, vanavond is die eerste. Een vuurtjie, een lamschoppie, een worsie en een lekker glasje rosé. Hallo. Natuurlijk, Natasha, hoe kan jy nou raai?
1: Daar sê, goeienavond Natasha en welkom by die Lekker Garage Partyke elke vrijdag.

Daar sy 074-2009-89. Moenie bang wees nie. Julle kan 2 of 3 wees, maar het lekker volle bors kan is sing vanavond. Daar sy, hier is nog lekker muziek, jou garage partykie.

UB40, oh lekker vanavond, dit is Kingston Town. Nou ja, toe van Kingston Town tot by Cape Town. Van Cape Town morgen is propvol die haaie en stommers.

0: good as can be. Summer days drifting away. La la la da da da da da da.
1: Daar sy, baie, baie, baie goed gedoen. Dit is ons wenner vanavond van die Commons, Gary Jokie. Al blij en geskakel, een bykie later het ons nog die Rijnklets speeliekie. Nog lekker musiek op pad, net hier vir jou. Hier is Drop the Pilot.

0: Die Void Shadows, net hier op Bok Radio, Bok TV, so 12 minute om te gaan tot en met jou 8 uur in nieuws. Dit is Vrydag, die 9de Oktober 2026, nog baie lekker muziek op pad, vooral in die heel eerste uur. Julle het gevra en ons het geluister, daar is nou extra sitplekke ingebring vir die Kipmoer konserte in Kaapstad. Gaan nou na itickets.co.za en bespreek by Lower Level Seated Tickets. Tyd raak nou baie min en daar is slegs 'n beperkte aantal sitplekkaartjies beskikbaar. So kry joune nou. Kipmoer Vrydag 23 en Saterdag 24 Oktober by Grand Arena, Grand West. Sien jou daar.
1: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew, vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspeel. Verander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewe. Ribbons Crew, meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew.
2: Need some space in your life? Barron's is giving you the boot. The spacious Volkswagen Polo Sedan 1.6 manual. Room for the family, the shopping, the luggage, and whatever else life throws at you. Right now, drive a demo Polo Sedan 1.6 from just $4,990 per month. Serious space, serious value. But hurry, demo stock is strictly limited. Visit Barron's N1 City, Belleville, Takai, or Cape Town today. Barron's, the Volkswagen people. Financed through Volkswagen Financial Services. T's and C's apply.
3: Oh, yeah!
4: Treffer na die ander. Bok Radio.
5: Ook op Bok TV.

0: Is daar nog vonk in die klos? Laat jou knormoer jou in die steek. Loop jou krikas nog klop disselboom. Moenie kommer nie, by Goeie Hoop Onderdele sal ons behulpsame en kundige span die regte advies en motoronderdele verskaf. Vir bykans 40 jaar lewer ons topkwaliteit handelsnaam onderdele met ongeëwenaarde kliëntediens. Van diensparte tot gereedskap, besoek ons aanlyn of in Torresstraat Brackenfell. Goeie Hoop Onderdele, jou nommer 1 onderdele winkel.
1: Jou premium klank ervaring, Bok Radio.
2: Nou ja, toe 3 minuut oor 9, jou aanskof, jou geraadspartijke elke vrijdag net hier op Bok Radio, Bok TV. In die 4de plek, 10 stemme.

Snotkop, Tina Tequila. Tequila is nooit, nooit een goeie ding of een idee nie. 10 minuut oor 9, die finale eer, jou garagepartytjie saam met my Brent. Ons het afgeskop met Klipwerf, sy heel eerste liedjie daar, en dit was Pangelang met so 10 stemme, met 15 stemme vanavond. Hier vat hy nou.

0: Stand, dit is lekker, lekker outa in die lang pad. Baie dankie en allemaal wat vanavond lekker versoekies deurgestuur het. Ek weet altyd oom Eddie en Tannie Julie is altyd gereed vir die lekker klip werfmusiek in die finale eer. Hier het nog lekker boodskap ingekom en die nie nou musiek hoor in die achtergrond. Dit is Steve Hofmeyer natuurlijk wat lekker optree vanavond hier by Heroes Restaurant.
1: Yes, dan ben ik hier. Goeie naam is Soma. Ik zie mijn zongen zijn vierde plek. Ik wil net een shout-out hier aan Martin en Tanya. Tanya en al die kinders. En

Sommere die hele klomp WhatsApps vanavond gekryg van reg oor die wereld. Baie dankie daarvoor, is lekker om van jou te hoor. Al ons experts het ook in check vanavond. Baie dankie daarvoor.

0: Lekker man, lekker. Arinda, nee, dit is nie Arinda nie, dit is Ilana. Hoe gaan met jou, Ilana?
1: Het gaan goed. Ja, so gepraat van my tijd is, nee. Nee, kijk, ek voel nie so apart voor het lijk nie, dankie. Absoluut nie die enke my lijf of my level in iets nie. Daar is nie een kans nie. Ek sien bang van naald of iets nie. Maar nee wat, kijk, ek hoort nie myself soveel nie.
0: Ek hoor jou. My ma was heeltemal, maar kijk, my ma is ook nie al oorlede, en sy is ook nie, was ook in die na 70's, en sy het altyd gesê, een mens sit nie een bumper sticker op een Porsche nie. Dit was haar siening daar oor, maar dit was haar siening daar oor. Maar soos ek sê, weer eens, baie mense sê, daar is een speciale betekenis, en dis hoe hulle dit uitbeeld, jy weet, en ja, elke persoon, party mense sê, my body is a piece of art, jy weet, en dit is wat die ouens sê. So ja, eendag as jy ouer word, gaan het obviously, miskien al nie lyk soos jy 20 jaar oud is nie, maar ja, dit pas maar aan daarby. Boodskap hier ingekry hier weer van Marnay af. Marnay het vir my 3 boodskappe gestuur, kom ons hoor gegou.
2: Hi Gerard, jammer om te vla, luister hier. Wil jy net vir my asjeblief die kaartjes wat ek gewen het vir iemand anders skenkie, want ek gaan dit in die morgen aan kan maak.
0: Ok Marnay, gaan kyk wat ek vir jou kan doen.
2: Speel al vir ons een lekker boere muziekliekie Gerard.
0: Alright, ek sal kyk wat ek kan doen, he. Onthou vanavond speel ek remixes, maar gaan kyk of ek vir jou een lekkie enekie kan speel, en dan boodskapie gekry van James Knutsen weer. Kom ons hoor gauw, James.
3: Gerard, nee my maat, ek is 60, ek het een op my leven, ek stel die belang in die goed he.
0: daar sy James, 60 jaar, nog nie ene nie. Hoe sê, dis besonders, nie een bumper sticker op een Porsche nie. Love it. Dis natuurlijk Wilna van Belwel wat so iets sê. Daar sê Wilna, dit was my ma's sê ding altyd. En dan een boodskapie weer van Hendrik af, die laatste ene, en dan gaan ons een bykie muziekbreek vat, en dan kom ons weer terug met nog een paar van die boodskappe.
4: Sê vir Beverly, ja, ek het al gehoor, van mense wat een badgie op hulle borste gesit het, en toe hulle by die 80's kom te worde te volstruis.
0: En dan ons goeie vriend Speen Seen, a.k.a. Jack van de Westhuizen, daar uit Minnesota in Amerika. En Speen Seen kom hierdie einde van Januari, kom hy weer bykie terug, die eerste keer in 600 en iets daar, wat hy bykie weer terugkom na die strand area toe, daar na sy huis toe. Speen Seen?
5: Gerard! Speensien Minnesota, Isakok. Nee, ek hoor hierdie onderwerp, Nee, ek myself het betekenisse rapportvlekke op my, ja, maar dit het betekenis op. Ja, en elkeen het hulle eie opinie, ek het ook my opinie, as ek nou nie meer van hierdie inkou op hierdie kant of watse kant het ook al op is nie, dan kan ek het verander, maar jy moet onthou, mense moet nie so lekker persoonlikhede nie, hulle kan nie dit verander nie, mense moet snaakse persoonlikhede, hulle bly maar net snaaks. Dankie vir jou show.
0: Is dit plesier my pella, en ja, die man kan nie wacht nie, as hy nou hier land in Suid-Afrika, eerste plek stop by die garage, kry een lekker peperstuik paai en een groen streestampie. Ek dink hy sy mond water al vir die paai, die garage paai met die Rennie saam, en natuurlijk een groen streestampie. Daar is hy my oupel, en ons gaan, ek en jy gaan op in mekaar uitkom. Ja, kom ons vat gauw my muziek breek, en dan kom ons terug met nog van die WhatsApps. Ek kan nie net die hele tijd praat nie, ons een bykie muziek luister, en soos my een pel altyd sê, het lyk of hy ou met een nat courant geslaan is op die arm, nie? Lekker muziek vir jou hier op Bok Radio. Gerard Skaap saam met jou late aand en natuurlijk die afterparty op 'n Vrydag aand. Chiquitita, PDP Remix, speciaal vir jou, beautiful song hierdie.

Natuurlijk lekker muziek voor jou natuurlijk hier op een vrijdag aan. Die WhatsApp line natuurlijk 074-2989. Hier is ons Pascal featuring Karen Perry met I Think We're Alone Now. Net hier op Ook Radio. Net hierna dan kijk ons nog naar een paar van die boodskappe wat ingekom het op die WhatsApp line.

Nou, 1 minuut na 11 het hier op Bok Radio, Bok TV, Gerard Skaapert saam met jou kuier tot en met middernag, net hier op die Beter Alternatief, natuurlik ook net hier op Bok Radio, en het is die afterparty op 'n Vrydag aand van 10 tot middernag. Jy kan natuurlik my gaan kry ook op my social media, natuurlik op Facebook, Instagram en op TikTok, ek sit hier aan Gerard Skaap, of Gerard Skaap presenter op Facebook, kan gaan volg in my page. En op Instagram Gerard Skaap 1 en natuurlik ook op TikTok net Gerard Skaap. Gaan kry my op my socials, gaan volg my. En dan kuier ons net lekker saam hier op die Beter Alternatief, Bok Radio, Bok TV.

0: Wie onthou nie hierdie song nie, he?
1: Staat!
0: Die Schumacher song net hier op Bok Radio. Goeienavond, my naam is Gerard Skaap. Lekker man, vrijdag aand.
1: Los geht's!
2: Schumacher.

Dancing DJs met Amaze hier op Radiobok Kefje. Lekker remix van I Song, net hier op die afterparty op Bok Radio. Vrijdagavond van 10 tot middernacht, net hier op die Beter Alternatief Bok Radio. Lekker om zo weer te keir. En ja, ik hoop je geniet het zover samen met mij. Je kan gerust mij stempostje stuur, net om in te check net, want lijkt mij ek is die enigste wat wakker is nou. stuur mij een voice note op 074-2989. 27 minuten na 11 en jy is ingeskakel hier vir die beste muziek en nog vele meer net hier op Bok Radio. Groot dinge wat volgende week gebeur hier van die 15e af natuurlijk Bok TV, jylle gaan sien. As jy high sense het, watch the space for more details. Ja, dis op pad. Ja, en nog baie ander dinge. So, ek gaan nou nie die skaap te veel uit die mou uitlaat nie, maar lekker dinge op pad, exciting times ahead, en ja, kan nie wag nie, en ja, jylle gaan sien, jylle gaan het net sien, jylle gaan het fysies en letterlijk, jylle gaan het sien, it's happening, het gebeur. Op pad nog veel muziek van Blind Bolt met Wicked Game, Disturbed met die Sound of Silence, dis op pad vir jou, en ja, ek wil nog hierdie, ek wil nog een hele paar songs wat ek vir jou wil intrek, so voor natuurlijk 12 uur, en ja, die Waltons moet ook nog inkom vir Hendrik. Hy sê, hy kan nie gaan slaap as die Waltons nie vir hom sê goeie naand nie. En al die expats, paar van hulle het nou ingecheck, Oukali en JP en Speensien, waar is die rest van die expats? O ja, en Iluoni, daar uit Sao Paulo in Brazilië, sy het ook ingeloer, waar is die rest van ons expats? Soos ek sê, op een vrijdag gaan doen, ek het nie soort formeel soos in die week, sekere tye nie, want is vrijdag gaan, die ouens wil chill, allemaal wil relax, baie dankie aan ons nachtwerkers, wat ook vanavond werk, terwijl ons lekker kan chill, een fleisie tan, muziek luister, ontspan, baie dankie aan die SAPS, die law enforcement, natuurlijk ook al die private security, ons hospitale, dokters, verpleegsters, ambulansdienste, paramedici, die insleepdienste, die telecommunicatie mense wat sorg dat ons aan die gang is, ons petroljoggies, trokbestuurders, vrachtmotorbestuurders, busbestuurders, ieder en elk van julle, baie dankie, ook aan ons korrektieve dienste, okay, wat ook in die aande werk, baie dankie vir julle, julle maak ons leven vir ons makkelijk, veilig en gerieflik, so laat in die aand, so ons sê ieder en elk van julle, baie dankie, natuurlijk in die week doen ons het lig in die donker, julle is ons lig in die donker, baie dankie aan ieder en elk, en ja, hier is ons Janks met Enjoy the Silence, the Sound of Silence, en Wicked Game, als een pad vir jou, net hier, op die afterparty met Gerard Skaap, lekker op een vrijdagavond, op Bok Radio. Triple H's song, nee? Maar ek het toestemming by hom gekry. Hy sê ek mag hom speel. Ons al twee hou van die 80's, beste muziek ooit.

Ek wonder waar sy nou en of ek steeds van haar hou. Was het toe Piet of Jack of die Engelsman Brandon wie sy smaak? Wie ook al hy is, hoop ek was beslis een romanticus. Ontvang sy een pik op elke wang elke ochend of selfs een baby gaan jou mis.

Die soek een reenboog met een goudpot aan die einde. Een oase aan die name blijnsduine. En die winterkaart die zomer, en die herfst soek jy die bome groen.